Life got din leven geändert. Wat zijn dine verlangen van deel? Wat is din droom van deel? Wat zijn dine gedanken van deel? Is dat een ändernis van verdien bekeerd leven tot nodien bekeerd leven? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat u hier van deel best om harken en zijn wat God din leven wil ändern. Van deel? God wil die niet merken, niet een creatuur. En wat hij dat wil doen, dat is wonderbaar. Dat kan we niet verstaan, dat kan we niet zelfs doen, dat veelt ons aan zijn kracht. Zo, waar allemaal die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, Canada, uit Duitsland, welkom. Ik zie dankbaar dat u harkendes, dat u bedendes, dat u een honger en dorst hast voor God zijn woord en een ziel hast. Dat God, dien leven, zal veranderen.

Dank shine for a channel light. The hearts here na the Eifengelische Botschaft radio program. Me nomen as Wes Heppner. Dank shine for harken. Van der tweede pot van fa andernis oder andernis in ons leven. We weiden alle van wie 2 jaar terug kijken oder 5 jaar terug oder 10 oder 20 jaar terug. Ons leven haf je andert. Onze familie dat anderen. Ons arbeid haflich je andert. Onze eie is niet krak zelfs je als de weer. En wie zelfs? Wie zijn niet het zelfs je van die beelden kijken dat van 15, 20 jaar terug, du bist nicht dezelfde persoon. Interessant, die wel die alle zorten verkuipen dat die zoals jong blijven. Aber de Bibel leert ons leven ändert. Dat zijn dingen wat wenn wir jong zijn, die kunnen we niet meer doen, wenn wir oud zijn. En dat is oké. Okay. Laatste week bekijkt wie de eerste 2 punten in deze boodschap. Nummer 1, God ändert nicht. We lezen Hebräer 13:8. Jezus Christus dezelfde je gisteren, vandaag ook een eeuwigheid. En Malachi 3:6. Ik zie de Heer en dezelfde je als ich immer. En dan zag wie, van God niet veranderde, dan weet wie hij is de waarheid. Dan is hij zeker, wie kan hem vertrouwen en hij blijft voor immer. En dan den tweede punt wat we bekijken duiden, is ons leven ändert met tijd. We lezen van Lehrer kapitel 3 van 1-8, van de is een tijd voor alle zaken, een tijd om sterven, een tijd om geboren zijn, om planten, om uitreten, om verheilen, om doorreten, om opbouwen, al deze dingen. En we bekijken ons in het leven en zagen, als we op eenmaal zo'n persoon waren, wat allemaal wil dingen die waren, wat die waren je was, blijf je wat je hebt geleerd, als die vielleicht bekomt. En die was nischt handel anderen, dat zal immer overeind blijven. Vielleicht bist du dan ook zo'n persoon wat zegt, wenn dat niet fair is, dan werden we dat niet anderen, werden we dat niet fixen, dat zal zo blijven, zoals dat is. So, dat is één persoon, de nächste persoon, die wil immer gaan dingen zijn anderen. De jongen, die wil alle zijn in de school. En de oudere jongen in de school, die wil buiten de school zijn. En wanneer die uit de school is, dan wil die kan voorn. En dan wil die kan bevrijd zijn. En kingen gaan. En de kingen zullen alle zijn. De kingen zullen zich bevrijden. En al deze dingen wat we allemaal wensen voor het nächste ding. We zijn niemals tevreden. En zo, we weten en dan is passiert. We hebben dat doen dat we tevreden zijn. En daarna niet opgericht of dol van en dan is passiert. En dat is der Jezus Christus. En dan vroeg wie ons deze 3 vrouwen van ons in het leven. Haft dien leven je andert? Wo handelst du met andernis? En andert dien leven no God zien wellen? Vandaar den 3e punt. God wil ons leven veranderen. Wist u dat, lieve vriend? Niet bloos fysisch dien leven andert. Dien körper andert, dien familie andert. Maar God wil die van binnen veranderen. We willen een tekst bekijken van 2 Korinther kapitel 5, vers 17. Vielleicht hörst du en sagst, ik kan den vers. We willen zijn, wo God ons leven veranderen dat. Ver wie dan aangoen, we hebben beden. Himmlische Vader, we danken die voor de dag. We danken die dat du met en